Wat weer bloos hart of ansteer je vader het. Because du as geen mens zo slecht dat den ik gilder ding haf. En wanneer we dat worden doen, dan wordt God zich met de zaak weten. Wel, als ik dat had je predik in de kerk, dat we interessant wat de kerk dan ervoor deed. En ik geloof voorken, wel God zo hier met ons met toop schoven, want we een bloos worden een halve lijn het geven. Wel, dat heeft meer te doen met een ander gemeenschap ha, en de next nog te verstaan wat ik zei, en ik wil verstaan wat hij zegt. En dat we in ons kap hetzelfde beeld krijgen. Te sommige mensen wat een beetje overdrijven, zodat hij het rechte beeld krijgt. De next wat een beetje wenger zei, dat hij het rechte beeld krijgt. Because some mensen die doen een meer opstakels voor zei, en zijn er een wenger. Maar wanneer die andere kracht dat beeld op kap krijgt, wat ik ja, dan heb ik rein vol kunt dat volbrengen met de zaak. Wie deed een beetje met een proefstek, met onze kinderen bij de show. Because er wie een groot dat eigenlijk passiert voor de school. Er wie een kleine 8-jarige jong die komt er van tussen 2 koren op een drukke gasnap je rand. En zo praat me koor aan dem nan en schmidt hem door 20 show hem grasnam. 10 studenten horen dat je zijn. We deden nus discussen, nus van reden wat we daar zijn horen. Ik geef het pas je dat papier en ze doet een dardig wie het absteven wat je daar zagen. We hadden 10 verschillende geschichten. Die hadden alle van verschillende steden gezien. Eén had het van Engstjof, een had het van Kraakdoor, een had het stond er tussen de koren dat de jongen daar voorbij was. En nu dachten sommige kinderen dat de anderen deden leren. Ik zei, we hebben op mijn kracht een proefstuk brengen. Nu ben ik 1 kind uit de klas eruit. En ik had op papier wat opgeschreven wat ik hem zei wil. 3 kleine strofen. Zet ik hem dat. Je kijkt in de stof naar en op de volgende kind dan kan hij hem dat zeggen. En dan wordt hij eruit komen in de volgende. Zodat ieder kind wordt dat horen van de volgende. En dan zal het laatste kind opschrijven wat hij gehoord had. En dan komt de verder bij ziet mij staan en laat wat hij gehoord had. En dan laat ik dat lezen wat ik gezegd had. We hadden 2 rijngangs verschillende zaken. Had niets met een ander te doen. Nu vroeg ik de kinderen. Is hier wer, wat er je logen had? No. Second vraag deed, wer deed zo goed als ze kunnen, correct het rechte ding vertalen? Jeder hangt zich een hek. Ik wist dat hij weer recht. Zo dan leerde ik de kinderen, dat we kennen niet te hastig zijn, dat een is onoprechtig geweest. Because they have het beste gedaan. We zijn er pas van door verschillende ogen. Ik heb alle soorten ervaringen gehad. En wanneer iemand wat me deed, of zegt, dan doe ik dat voet met topsluiten met wat ik moet ervoor ha. En dan is mijn beeld en weet anders is de nexen zijn beeld. En dan deed ik veel dingen zei wat er niet weer brokken deed. Dat weer een beetje dat een preekje moet zijn. Ziet een luidend zorgnis. En wanneer je nog maar de weer brokken dan doet. Maar wanneer je als de helft van de boodschap wat we brengen doen. Is bloos aan ze weer. Dus dat een schoof onder te bieden. De toon wordt verbroken. Dat je zegt dat het zit. Zoals aan de hengram. Moven ze weer. All of dat. En de steed en tiet wat bij je brokt hem dat zaaien. Dat heeft alle dat wat te doen. Ik weet nog, ik had een showjong. Die zei te mij dat kleedde mij bloos niet. Hij kleedde weer het meeste poort. En er weer gewoon met een punt passeert. Waar de jong een beetje onaprechtig wie je was. En hij kleedde had de rechte weer gezegd. Maar hij had alle recht. Dat alles betoond somehow. Ik zei, Derek, binnen de volgende 2 weken wil ik die something wezen, wat die wat wezen, dat ik dat niks is dat schaffen heb. Sure enough, 5 dagen later, dan zie ik in mijn grote stoof ben, dat is met 2 meter de size in je wengelje klas, en dan kan Derek, de bal holen wat er verder mijn dash is. Hij is half van de der wat mij. En dan doe ik zo luid serieus ik kan. En zei, Derek, dan wil please de deur te maken. De jong die draait over zeer hostig aan. En dan raam naar de deur en moet ik het houden. En dan zei, stel je mocht houden, dan zei ik ons maat, hij zal de wat opmaken. En dan zei, voor zelfs je steed weer, hoe hij eerst weer, als ik schreeuw deed, dan brukte ik de gans kracht die weer. En zei ik dat hij zal de deur, ik de gans zomt, ik het zei, hij zal de deur gewoon naar wat te maken.

Jenka ganz lies de hand en moet die touw. Hij wie een beetje hij wist niet gelijk wat dat alles al. En zei ik plus Derek, wat jamt dat dat je het eerste maal zo rare deed en het tweede maal ganz je doodig gewoon deed? Oh, Mr. Friesen, ik dacht je wilde schaarlijk niet dalen bij mij. Ik zei Derek, ik bracht kracht dezelfde weer. En dan vriend hij mij aan en zei ja, yep, nu weet ik kracht wat je laatst meinde. Dat stemt nu. Zo verschieden kennen de boodschappen zijn wat we geven doen. Want dan is wat we doen met al dat andere. We hebben een beetje van vriendschap, van vrienden reden. Ik geloof dat we zullen leren onze kinderen zo behandelen als we onze vrienden doen. Ik weet niet als je jemals dat momentje bedacht. Wat doe ik met mijn beste vriend? Wat passiert wenn mijn beste vriend mijn middelen en acht wordt opwaartje? Wat passiert wenn mijn beste vriend mij vraagt om haar wat of aan wat met helpen? Dan doe ik dat. Doe ik mijn kinderen ook te staat behandelen? Oder wat doe ik met mijn kinderen? Doe ik veel te den pregen wat ik niet pregen zal? Doe ik den veel kritiseren? Wenn ze wat zeiden, dan doe ik dan bank reden. Alles en dingen staat. Wat doe ik te mijn kinderen, wat ik niet te mijn vrienden doe, wat ik mijn vrienden is? Ik bedoel, soms dingen mag ik niet doen te kinderen, maar wat zei je, wat moet ik mijn vrienden omgang hebben? Wat is er de onderscheid? En ik geloof dat wanneer ik werkelijk wel dat, wanneer ik wel harde kinderen zal mij kunnen verstaan, dan moet ik een groot soort ding in lijn brengen met een of ander, wie in de kinderen. Dat spaakt de zijnd. En wanneer de kinderen mijn vriend zijn, dan wel die kracht dat doen, er wel die voor ons dat doen, wat onze vrienden willen voor ons leren doen. Ik weet nog dan, dat mijn papa, manchmal wordt weich voor, en dan wie wordt er bezorgd, dan deed die volk, en deed dat gewoon helemaal zo sperren, is dat we alle willen kracht doen. Maar wel onze papa ons vriend weer, nu wil we hem kracht zo behandelen als een vriend. Wie valt nog bij dan, in voor zo'n 18, 19 jaar jongens komen naar mij. En vroegen mij, als ze niet meer kunnen en beter een pauze nemen van, moest allemaal Jezus dienen. Oh, zei ik. Wat voor pauze? Wel, dat we moesten worden weekend, maar moesten worden nemen en zei je, dit weekend willen we maar niet voor Jezus wat doen. We worden een village party hier hebben. We worden alle soorten, DVD's nemen brengen wat er niet goed zijn voor ons. We worden hoerarie drieven. We worden bloos dingen doen wat er bloos aardig zijn. En dan maandag worden we ons op knieën laaien en bekennen dat en zeggen, Jezus, nu wel waar een vriend zijn. Wel, zei ik, we hebben dat een beetje beobachten. Er waren vijf jongens verder mee. Ik zei, we moeten zeggen, deze twee jongens, die wonen in één huis en deze wonen in een huis in Port Galse Eva. En dan vragen deze jongens ihre vriend, als zij willen gleich ihr huis mee te bezorgen voor 10 dagen, because zij willen gleich weich te zijn, wie de boy, een beetje ski en zo staan. So die worden twee weekends en de werk dat fashion, willen ze weich zijn. En dan, deze jongens, die zeiden voor het jood en dan weer zijn vrouw, en ze zeiden best dat hem hond dat foto geven, en die kaart dat foto, en die fasht dat foto, en die planten dat met geiten, pas dan holen. Schnee dat en dat met afschaffen dat zit van de Samantusus. Ja, dat kunnen ze doen. En dan de tweede weekend, dan eenmaal zeiden die twee jongens, we hebben maar één weekend niet eerder vriend zijn. En we hebben hier maar een huis een grote party afhouden. En daar was maar bedrinkje en weet niet wat al. En dan worden ze dan, met zeep en fashiontech nemen, steed foto, hadden ze met ze schammerig verder ogen. Je gaat de fash alle dood. En hier dan kracht samen nog aan een tank na. En gaat de woorden nog al op een vloer. En de kort wordt de zorg over de knips. En de hing de uren. En dan liggen die dan een aardje en bladen. En die de wei. Planten worden door je venster uit die gesmeten. En met gamespelen reden. Meeste meubelen weer een beetje verbroken. Dan te laat. En deze is die alle aan huis voeren. En deze nog op de een dash, wat de bus drie feit hadden met schijf stond, dan nog met noten op baken. Maandag, dat is beter dat alle vergeven en dan wel wat een vriend zijn. Wel, als die jongens naar huis komen en die noten zagen,
Dann führte sie auch auf Fuß, wie das an der Stelle. Sie lud der dass sie wieder die Welt machen. Sie prassen sich der Bus durch und hatte der Jungs sich auf den Kroger zu holen. Und sie, wie wollen wir für das zu, das wollen wir uns alle betonen, und wir wollen niemals weiter uns dafür zu tun. Ich lebe bloß nicht, dass ein Freund sein mit jemandem oder mit Gott schaffe das, wenn wir das an und auf Fälle switchen. Dass wir tief anbleiben. Dann schafft es. Wer wir beten. Himmlische Vater, ich danke dir, Vater, dass du uns hast Kinder gegeben. Ich danke dir, dass du hast die Kinder älter gegeben. Aber ich danke dir nach über alles, dass du deinen Sehen geschickt hast, um uns zu leisen von Sünde, von Schwachheit, von denen, die uns nicht vorwärts bringen, denen, die nicht die Nummer verherrlichen. Dass du uns dich kannst vergeben, dass du uns kannst Kraft geben, um dich bestärken, und dass wir uns gegen andere können abbüren. Halb uns zum Dort, true down in Jesus' Namen.